bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen. Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je.

Ik ben Jan Dalemans, burgemeester van Hechtsel Exel. En voor mij betekent liefde voor Limburg, gastvrijheid, vriendelijke mensen en vooral gezellig in het groen.

Mijn naam is Annie Molly en de liefde voor Limburg, dat is voor mij dat ik altijd graag de mensen aan het lachen breng. Want ik zeg altijd, wie u ook bent, of wat je ook doet, een dag niet gaan lachen, is een dag niet geleefd.

0: Mijn naam is Stijn van Balen. Ik ben de vierde burgemeester van de mooie gemeente Bocholt. Dat Limburggevoel is toch wel iets aparts. Hè? De ruimhartigheid. Als je Limburg binnenkomt, dan krijg je vlaai. Lekker vlaai met koffie. Dat is Limburg.
1: FM Gold.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.

weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
8: Liefde voor Limburg.
9: Hallo, ik ben Mee Sommers en liefde voor Limburg zegt mij... Laat de zon in jullie hart.
8: FM.

Mijn naam is Dennis Fransen, ik ben burgemeester van Pelt. En liefde voor Limburg, dat is voor mij uw deur uitkomen 's morgens en elkaar op straat een vriendelijke, maar oprechte goeiedag zeggen.

Nederland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: frietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen. Heb jij hem al? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee.

Hollandé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets zijn

0: barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van barbershop Yannick Peer. Vanaf 6 juli zijn we officieel open, maar op 5 juli houden we alvast een open deurdag ter kennismaking. Van 11 tot 3, kom langs en win een stevige korting op je eerste afspraak. Welkom.
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
0: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
2: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.

0: in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 04 71 58 67 04.
1: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
0: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
2: Goeienacht, welkom bij je Gouden Radio.

0: meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli... op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
3: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
4: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
5: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
6: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
7: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel een like.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws
8: uit binnen- en buitenland.
10: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
11: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and their country.
10: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek. De douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Rond deze tijd eindigt de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Kort voor het einde leidt Zuid-Korea met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK al openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0. Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.
6: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.
12: Damn. You.
0: Say what you always say. Say it wasn't me.

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voor

0: zit je weer de hele dag op je telefoon.
1: Ja, kijk eens, deze zomervibes in Spanje, Frankrijk, Italië. Ik wou dat ik al daar was.
0: Waarom zo ver? In Peer heb je alles. Avondmarkten, festivals, kermissen en nog zoveel meer.
1: Wacht, echt?
0: Ja, en het enige dat je moet doen is je telefoon neerleggen en het echt beleven. Check www.zomerinpeer.be en plan je zomer in Peer.
2: Zomer in Peer. Beleven is beter dan liken.
3: Traiteurdienst Jacques Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jacques' buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoort. Traiteurdienst jacquesjaake.be of bel even 089 56 31 82.
4: Jacques' Vaderdagbuffet. Zondag 14 juni van 12 tot 3. Koud buffet, soepbar, warm buffet, saladebar, showcooking en een dessertbuffet, inclusief dranken. Reserveren kan via 089 56 31 82.
5: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
6: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert.
7: Like us on Facebook.
8: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
9: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
10: Hoi, ik ben Bart en iedere werkdag presenteer ik Plankgas tussen 5 en 7. De betere hits en leuke info onderweg naar huis. Begin je avond luisterrijk en gezellig.

0: het platform Manhunt, Gentlemen of the Netherlands, waarvan Myron Martina de director is, biedt heren met een passie, visie en missie een uitzonderlijk podium om zich te presenteren. De finale show gaat door op zaterdag 4 juli in Zalencentrum De Brug in Reewijk in Nederland. Inkomkaarten zijn te reserveren bij een van de finalisten aan €35. Voor missen en misters is het €25. Wil je graag 20 prachtige mannen zien stralen op het podium? Kom dan zeker kijken in de dresscode Black and Red. Volg op Instagram of Facebook de accounts Gentlemen of the Netherlands en Manhunt Netherlands. Tot dan!
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
0: Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
3: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
4: Vastgoed C staat voor vastgoed met volle goesting en zonder gedoe. Altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar. Of zoals wij het zeggen, gewoon dicht blij. Verkoop, verhuur, advies of gratis schatting. Contacteer ons gerust. Onze enthousiaste experts staan voor je klaar in onze kantoren in Hechtel, Zonhoven, Lanaken, Bocholt en Pelt. Je vindt ons via www.vastgoedc.be. Je bent altijd welkom in een van onze vestigingen voor een heerlijke tas koffie.
5: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
6: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
7: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
8: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivokale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivokale zonneglazen.

iets te melden. Reageer, app ons. 0496-87-2383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwe en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
8: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
9: Vanop onze radioredactie.
10: Dit is het nieuws
9: uit binnen- en buitenland.
11: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
12: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and other countries.
11: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek. De douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0, Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.
7: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. Wij kleuren je dag. Al sinds 2004. Welkom bij je Gouden Radio. De best beluisterde regionale radio van de provincie.

Hakuna Matata, Jimmy Cliff. Goedemorgen, welkom. We zijn weer goedgezind uit ons bed, want we schuiven naar het weekend toe. Ja, je weet het, het WK voetbal is begonnen. De gekte is weer losgebarsten. Wij zijn nog heel erg bescheiden. Naar traditie denken de Nederlanders natuurlijk nu al dat ze het WK gewonnen hebben. Maar bij ons voelt de vibe nog helemaal niet, hè. Het zal weer een beetje moeten groeien. Ja, die gouden generatie, die is er natuurlijk niet meer.

Liefde voor Limburg, dit is FM Goud, Limburg, Duran Duran en de Skin Trade. Dames en heren, we hebben de afgelopen tijd weer heel veel toffe dingen mogen weggeven voor, via onze Facebookpagina. Bijvoorbeeld voor het optreden van Domino in Oudsbergen, tickets voor Kamal Karmach, tickets voor Eran Dimirci en zoveel meer. Binnenkort geven we trouwens een kleine 200 vrijkaarten weg voor een dag naar keuze in Bobbejaanland. Ja, het is weer de moeite hier bij FM Goud. Mis het niet en geef ons alsjeblieft een like op Facebook. facebook.com/FM Goud. Daar is het allemaal te doen.

0: Het platform Manhunt, Gentlemen of the Netherlands, waarvan Myron Martina de director is, biedt heren met een passie, visie en missie een uitzonderlijk podium om zich te presenteren. De finale show gaat door op zaterdag 4 juli in Zalencentrum De Brug in Reewijk in Nederland. Inkomkaarten zijn te reserveren bij een van de finalisten aan €35. Voor missen en misters is het €25. Wil je graag 20 prachtige mannen zien stralen op het podium? Kom dan zeker kijken in de dresscode Black and Red. Volg op Instagram of Facebook de accounts Gentlemen of the Netherlands en Manhunt Netherlands. Tot dan!
1: Zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wabrief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluid in Bree.
2: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland. Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
3: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
5: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner. Het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
6: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
7: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
8: Thuisverpleging Nurza Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
9: Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
10: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
11: Favorcool airco's. Installateur van LG, Maxicool en Dassault airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
12: Nieuw in Hechtel Exel. Hondenosteopaat voor alle honden. www.hondenosteopaat-chimara.be. Dat is Q-I-M-A-R-A.
13: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
14: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
15: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
16: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door leukzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzis. Kijk op www.leukzwembad.eu en like ons op Facebook.
17: Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze.

0: keuze van Hamond Achol tot Heers. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud.
1: En dit is deze maand onze Limburgse lieveling, Tina Bright. My

0: Met recht en reden is dit leuke liedje onze Limburgse lieveling. Het succes is haar gegund, de comeback is haar gegund. Tina Bright uit Sint-Truiden, deze maand onze Limburgse lieveling met My Life.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: Alleenstaanden betalen steeds meer voor een appartement in Limburg. Volgens de notaris Barometer kostte een appartement voor een individuele koper in 2025 gemiddeld 255.000 euro, zo'n 7% meer dan het jaar voordien. Vooral na echtscheidingen zoeken veel singles een betaalbare woning, vaak een appartement met meerdere slaapkamers voor co-ouderschap. Ook de krapte op de huurmarkt speelt mee. Vastgoedexperten zeggen dat jonge alleenstaanden zonder financiële hulp van ouders bijna geen woning meer kunnen kopen. De Vlaamse overheid verlengt de subsidie voor het project Stroomdal-Bosbeek in As, Oudsbergen en Mazeik tot eind 2027. De gemeenten investeren samen in waterbuffering en natuurherstel om beter bestand te zijn tegen droogte en extreme weersomstandigheden. Door de complexiteit van de projecten was extra tijd nodig voor vergunningen en uitvoering. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens zegt dat de verlenging de partners meer ademruimte geeft om alles kwaliteitsvol af te werken. Bij een grote vechtpartij op het Kolonel de Sartplein in Hasselt zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen gewond geraakt. De slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Op beelden is te zien hoe een groep jongeren slaags raakt aan de bibliotheek. De politie LRH stelde een procesverbaal op voor wederzijdse slagen en verwondingen.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
2: Vandaag lange tijd druilerig, maximaal beneden 20 graden. Zaterdag warmer en grotendeels droog. En 22 graden, zondag hetzelfde weerbeeld.
1: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud.

Het lijkt wel alsof je ingetuned bent op Bruce, ons classic rock radiostation. Ja, ook wij houden van een streep classic rock in de ochtend. Aerosmith met Crying.

0: Beste reizigers, vlucht ZOMER met bestemming Peer staat klaar voor vertrek. We raden aan om geen koffers in te pakken, want alles wat je nodig hebt, is hier al.
1: Zon, avontuur, muziek, kinderanimatie, openluchtfilms. Je moet het land niet uit voor de perfecte zomer.
0: Laat je paspoort thuis en check gewoon in op www.zomerinpeer.be. Peer is jouw ultieme zomerbestemming. Zomer in Peer. Dichtbij, maar onvergetelijk.
2: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerken Daens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
3: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
4: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
5: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van monoblok Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heruteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
6: Bloemen van het Bloemenatelier. Het Bloemenatelier.com.
5: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.

zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef.

0: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzis. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
1: Wat er ook gebeurt in de regio, je gouden radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook, want bijna dagelijks zijn we...

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Favorietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws
8: uit binnen- en buitenland. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
10: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and their country.
8: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek. De douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0, Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.
6: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. Jouw opvallende reclamespot overmorgen op de radio, dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Reggie, Jake Rees en OT, ook al 6 zomers geleden deze Summer Live. Welkom, een nieuw uur is begonnen van Early Birds, het laatste van vandaag en ook van deze werk- of schoolweek. Dat wil zeggen dat het weekend eraan staat te komen. Helaas wel een weekend waar vele leerlingen en studenten achter de boeken zullen moeten duiken of achter de laptops. Hoe langer hoe meer is dat achter de laptops natuurlijk, hè? Want het is volop examenperiode. Heb jij toetsen, heb je examens? Toi, toi, toi. Ik duim keihard mee dat je een succesvolle examenperiode mag doormaken.

De Limburgse Zomerradio met de Four Tops Loco in Acapulco. Niet zo makkelijk om examens met EK of WK voetbal te combineren. Dat is een puzzel om te leggen, dat weet ik nog van toen ik zelf studeerde. Wij kijken volop uit naar heel wat leuke matchen dit weekend. Maar natuurlijk ook naar maandag. Want dan moeten onze jongens aan de bakken. De eerste keer, we spelen tegen Egypte, België-Egypte, maandagavond om 9 uur. Welke matchen staan er maandag dan nog op de planning? Ivoorkust Ecuador. Als je wat langer wakker blijft, om 1 uur kan je kijken. Als je de wekker zet om 4 uur 's ochtends voor Zweden-Tunesië. Ik ga dat niet doen, maar je hebt altijd gekken die dat natuurlijk wel doen. En om 6 uur ook een hele mooie Spanje tegen Kaapverdië. En dan om 9 uur dan spelen onze jongens tegen Egypte. Hopelijk gaan ze meteen met winst ervandoor. Dat zou heel mooi zijn om zo het WK te kunnen beginnen.

0: zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wabrief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluid in Bree.
1: Hoorde je dat? Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
2: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familie frituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
4: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
3: Energiecenter.be.
5: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
6: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
7: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
8: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je. Stukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.

0: sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
1: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog plaats om de wereld rond te reizen bij de klimaatlezing van VRT-weerman Bram Verbrugge. Ontdek hoe het komt dat onze aarde veel te snel opwarmt, wat de gevolgen daarvan zijn, maar ook wat wij eraan kunnen doen. Verkrijg meer inzicht in de grote uitdagingen waarvoor we staan en verkrijg uw tickets via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Shine Barefoots, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
2: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
3: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
2: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Goedemorgen, het is vrijdagochtend 12 juni bij de Limburgse Zomerradio met Cranberries, Ode to My Family, I Just Might ook nog eens van Bruno Mars en Lionel Richie is ook onderweg, Stuck on You.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: Een dronken winkeldief is in Bilze snel opgepakt nadat hij een fles drank had gestolen in de Carrefour aan de Pijpenpoort. De man werd op amper 50 meter van de supermarkt tegengehouden door een inspecteur van de politiezone Bilze-Hoesel-Triemst. De agent was meteen met de fiets uitgerukt nadat de melding was binnengekomen. Volgens getuigen stak de verdachte zijn handen al in de lucht toen hij de politieman zag aankomen. De zaak werd verder afgehandeld op het commissariaat. De weggeefwinkel in Houthalen sluit op 15 juli definitief de deuren. De vrijwilligersorganisatie hielp jarenlang 100 kwetsbare gezinnen met kleding, voedsel en huisraad. Volgens de initiatiefnemers zijn de fysieke en mentale belasting, gezondheidsproblemen en financiële druk te groot geworden. Maandelijks deden zo'n 650 mensen een beroep op de werking, die ook een belangrijke sociale ontmoetingsplek was. Het voormalige hotel in het kasteel van Wurfveld in Mazeik heropent na ruim een jaar leegstand met een nieuwe uitbater. Voormalig medewerker Sander Jansen neemt het hotel over en wil er opnieuw een bruisende zaak van maken. De focus ligt op de lokale gemeenschap, toeristen zoals fietsers en wandelaars en ook bedrijven. In het hotel komen opnieuw feesten, vergaderingen en evenementen. Ook in de winter wil de uitbater extra activiteiten organiseren om de bezetting op peil te houden.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
2: Vandaag lange tijd druilerig, maximaal beneden 20 graden. Zaterdag warmer en grotendeels droog en 22 graden. Zondag hetzelfde weerbeeld.

Meld nog eens even dat je ons sinds enkele weken ook kan vinden op TikTok. Je mag ons altijd volgen. Dat zouden we geweldig vinden. Zoek even op FM Goud of rechtstreeks @fm.goud. Dan kom je ons zeker tegen op TikTok.

0: keer terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zelf zout je de brandweer niet bellen.
0: Terwijl 's avonds de beste rit

0: ZFM Goud, feest mee! Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR Expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
1: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Bella Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets.

0: zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Een festival, concert of event? Laat de stress van rijden en parkeren achter je. Met Laoui 26 Bus Events reis je comfortabel met de bus naar jouw favoriete event en weer veilig naar huis. Samen met vrienden, zonder zorgen. Zelf een autocar inhuren voor jouw groep? Ook dat kan perfect. Info op taxi-laoui26.be en volg onze pagina's op Facebook.
2: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
3: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
4: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
5: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
6: Goedemorgen. Nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door Luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.

Nederland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon-parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop-show.

0: Lichtboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws
8: uit binnen- en buitenland.
10: Er zitten opnieuw zo'n 500 reservisten in ons leger. Ze moeten België beschermen bij dreigingen en ondersteuning bieden in noodsituaties. Het gaat vooral om jongeren die een vrijwillig dienstjaar volgen. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog eind jaren 80 dat ons land over een volwaardige territoriale reserve beschikt. Minister van Defensie Franke wil het aantal reservisten de komende jaren nog optrekken tot zo'n 3500. Een jongen van 17 uit Putten mag een maand lang 2 buslijnen niet meer gebruiken. Dat heeft de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, beslist. De jongeman stelde zich meermaals agressief op tegen buschauffeurs en medereizigers. Het is de eerste keer dat Somers zo'n busverbod oplegt. Hij wil daarmee een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is. In de Kennedy-tunnel in Antwerpen richting Gent is een vrachtwagen vanmorgen ingereden op een andere vrachtwagen. Een van de chauffeurs zat gekneld. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij raakte niet gewond. Eén vrachtwagen moest getakeld worden. Daardoor moest het verkeer over één rijstrook. Dat leidde tot zware verkeershinder op de Antwerpse ring. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron negeerde het schip eerst een waarschuwing van het Iraanse leger, maar heeft het daarna toch zijn koers veranderd. Intussen melden Amerikaanse troepen dat ze 2 Iraanse drones neergeschoten hebben die schepen wilden aanvallen. In de Filipijnen zijn nu al 55 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Reddingswerkers blijven zoeken naar vermisten. Het zou gaan om zo'n 33 mensen. De schok had een kracht van 7,8. Heel wat gebouwen stortten in en op verschillende plaatsen waren er aardverschuivingen. President Marcos heeft de getroffen gebieden eergisteren bezocht. Eerst is het nog wisselvallig met regen. Na de middag zou het geleidelijk droger moeten worden. We halen zo'n 19 graden. In het weekend blijft het overwegend droog bij een graad of 21. En volgende week is de zomer helemaal terug van weg.
6: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. Dit is hem. De radio van bij ons. Al sinds 2004.

Vrijdagochtend, even over 9. Een nieuwe FM Goud at Work komt eraan. Het is nog een beetje een regenachtige dag vandaag, hè? Maar daar moeten we eventjes door. Vanaf morgen wordt het beter. Axel Red, Sam Smith en de Pasadena's, die mag je allemaal verwachten dit uur. En dit is Bob Seger met Against the Wind. Goedemorgen.

Ja, ik weet niet of jij de weerberichten al bekeken hebt. Vandaag wordt het echt nog wel een regenachtige dag. Maar vanaf morgen wordt het stilaan beter. Hè? En zeker vanaf volgende week, midden de week, dus vanaf woensdag ongeveer, lopen de temperaturen echt wel op. En het is eigenlijk wel goed dat dat zo'n beetje geleidelijk aangaat. Want onze studenten die zitten nog in de examens. En dan is het niet meteen zo helemaal warm. Hè? Want dat is natuurlijk niet simpel om dan te studeren. Trouwens aan alle studenten heel veel goede moed en heel veel succes bij jullie examens. Appel.

0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Polkip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
3: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
4: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
5: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
6: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
5: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
7: Zomerbaar Osgelijg. Even stilvallen op den buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgelijg. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgelijg ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten. Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
5: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
8: Hey, ik ben Michel. De radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
9: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
10: 11 juni, een optreden van The Music Boys. Trompetist en drummer Dixieland en Oldies.
11: Pieters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.
12: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
13: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
14: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
15: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren. Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: Alleenstaanden betalen steeds meer voor een appartement in Limburg. Volgens de notaris Barometer kostte een appartement voor een individuele koper in 2025 gemiddeld €255.000, zo'n 7% meer dan het jaar voordien. Vooral na echtscheidingen zoeken veel singles een betaalbare woning, vaak een appartement met meerdere slaapkamers voor co-ouderschap. Ook de krapte op de huurmarkt speelt mee. Vastgoedexperten zeggen dat jonge alleenstaanden zonder financiële hulp van ouders bijna geen woning meer kunnen kopen. De Vlaamse overheid verlengt de subsidie voor het project Stroomdal-Bosbeek in As, Oudsbergen en Mazeik tot eind 2027. De gemeenten investeren samen in waterbuffering en natuurherstel om beter bestand te zijn tegen droogte en extreme weersomstandigheden. Door de complexiteit van de projecten was extra tijd nodig voor vergunningen en uitvoering. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens zegt dat de verlenging de partners meer ademruimte geeft om alles kwaliteitsvol af te werken. Bij een grote vechtpartij op het kolonel de Sartplein in Hasselt zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen gewond geraakt. De slachtoffers werd overgebracht naar het ziekenhuis. Op beelden is te zien hoe een groep jongeren slaags raakt aan de bibliotheek. De politie LRH stelde een procesverbaal op voor wederzijdse slagen en verwondingen.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
1: Vandaag lange tijd druilerig, maximaal beneden 20 graden. Zaterdag warmer en grotendeels droog en 22 graden. Zondag hetzelfde weerbeeld.

en Le Monde Tournemal uit 1994. TikTok, ja, dat blijft een fantastisch fenomeen, hè. Vooral de jeugd en ook heel wat volwassenen zijn daar toch wel een beetje mee bezig. En wij zijn sinds kort daar ook op te vinden. Ik weet niet of je ons account al geraadpleegd hebt. Je moet maar eens kijken, daar komen leuke filmpjes voorbij. En natuurlijk kunnen wij als radiozender niet achterblijven. Dus ook daar, naast Facebook en Instagram, zijn we natuurlijk ook graag daarbij. En dit is Sam Smith met Stay.

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets zijn

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt gij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel. Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.

0: Festium feestverhuurder Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
1: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 4, 5, 3.
2: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
3: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
4: Bloemen van het Bloematelier, het bloematelier.com.
3: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloematelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloematelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloematelier.com.
4: Het Bloematelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
5: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebookpagina.
6: Carwash Club. We garanderen een sublieme glans. Carwash Club B. Op het industrieterrein Vostert.
7: Carwashclub.be.
8: Like us on Facebook.
9: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7 van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.

Pasadena's met een hit uit 1988 alweer, Riding on a Train. En zometeen springen we naar 2005 met de Sugababes en Push the Button. Dat is misschien wel een leuke

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen. Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.
7: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

Het leuke aan FM Goud persoonlijk vind ik dat er altijd een hele goede mix in zit van nummers. Hè? We springen van de jaren 2000 zometeen helemaal naar 1959 met deze Fats Domino.

0: zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be en bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
4: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren. Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
5: Zomerbaar, Osgelijg. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgelijg. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgelijg ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
6: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
7: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
8: VGT Technics uit Pelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
0: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree. Voor een heerlijke lunch of een smaakvolle tas koffie.
9: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels, daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels, jouw dromen smeden wij in metaal.
10: Ik barbecue, jij barbecuet, wij barbecuen. Met vlees van Supervleesal Hendricks. Kipfilet aan €7,99 per kilo. 5 kilo kippenbillen voor €13. Smaakvolle gemarineerde entrecote aan €23,99 per kilo. En sappige soufflakjes voor op de grill. Ontdek ook onze barbecue collies voor elke tuinparty. Met gratis sauzen. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
11: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
12: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
13: Boelehoef 3. Een pelt.
14: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
15: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivokale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivokale zonneglazen.
16: Het nieuws uit Limburg. Zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
17: Ik ben Lotte van Wezenmaal en liefde voor Limburg betekent voor mij naar huis rijden en echt thuiskomen tussen al het mooie groens dat wij hier hebben. De zuurstof opsnuiven, een lekker stuk vlaai en gewoon gezellig samen zijn met vrienden en familie.

0: is het Regio Radio Nieuws.
1: Een dronken winkeldief is in Bilze snel opgepakt nadat hij een fles drank had gestolen in de Carrefour aan de Pijpenpoort. De man werd op amper 50 meter van de supermarkt tegengehouden door een inspecteur van de politiezone Bilze-Hoessel-Triemst. De agent was meteen met de fiets uitgerukt nadat de melding was binnengekomen. Volgens getuigen stak de verdachte zijn handen al in de lucht toen hij de politieman zag aankomen. De zaak werd verder afgehandeld op het commissariaat. De weggeefwinkel in Houthalen sluit op 15 juli definitief de deuren. De vrijwilligersorganisatie hielp jarenlang 100 kwetsbare gezinnen met kleding, voedsel en huisraad. Volgens de initiatiefnemers zijn de fysieke en mentale belasting, gezondheidsproblemen en financiële druk te groot geworden. Maandelijks deden zo'n 650 mensen een beroep op de werking, die ook een belangrijke sociale ontmoetingsplek was. Het voormalige hotel in het kasteel van Wurfeld in Mazeik heropent na ruim een jaar leegstand met een nieuwe uitbater. Voormalig medewerker Sander Jansen neemt het hotel over en wil er opnieuw een bruisende zaak van maken. De focus ligt op de lokale gemeenschap, toeristen zoals fietsers en wandelaars en ook bedrijven. In het hotel komen opnieuw feesten, vergaderingen en evenementen. Ook in de winter wil de uitbater extra activiteiten organiseren om de bezetting op peil te houden.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
1: Vandaag lange tijd druilerig, maximaal beneden 20 graden. Zaterdag warmer en grotendeels droog en 22 graden. Zondag hetzelfde weerbeeld.
2: Wat er ook gebeurt in de regio, je gouden radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook, want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

Even een rustig momentje hè, op deze vrijdagochtend. Dat moet natuurlijk kunnen met de Scorpions en Wind of Change. En als ik dit nummer hoor, dan moet ik altijd denken aan de vijven waar ik vroeger als tiener naartoe ging. Dan had je zo echt nog slow momentjes. Hè? Ik weet niet of ze dat eigenlijk nu ook nog doen, ik denk het niet. En dan waren er een aantal meisjes die daar echt naar uitkeken om te slowen met een bepaalde jongen. Maar er waren er ook die dan naar de toiletten spurten om dat net niet te moeten doen. Hè. Maar dat was zo eventjes een momentje dat er wel wat koppeltjes

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
2: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
3: Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwie26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen.
4: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
5: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
6: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
7: Zeker in verzekeringen.
8: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
7: certas.be.
8: Certas, dat is CERTASS.
9: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
10: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
11: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
12: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg? Dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
13: Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: www.dhz.be. Like ons ook op Facebook.
1: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter. Betrouwbaar.
2: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
3: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
4: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
5: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
6: Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
7: 5 studenten KMO en ondernemen van de UCLL Diepenbeek beginnen dit najaar met hun eigen pop-up project Muse en Melt. Ze maken handgemaakte kaarsen in de vorm van cocktails, zoals Pornstar Martini en Espresso Martini, plus bloemen uit kaarsenvet. Ze werken samen met leerlingen van Campus De Helix in Maasmechelen voor houten en gerecycleerde onderzetters. De helft van de opbrengst gaat naar goede doelen en later volgt een webshop en een fysieke pop-up winkel in 2027. 12 leerlingen van Buzo Sint-Gerardus in Diepenbeek hebben samen een eerste verhalenbundel geschreven, tussen fantasie en werkelijkheid getiteld. De jongeren tussen 15 en 19 met een motorische of neuromotorische beperking werkten samen rond thema's als fantasie, avontuur en emotie. Het project werd begeleid door leerkrachten en auteur Erik Persoons. Het boek wordt voorgesteld op 21 juni tijdens het zomerfeest van de school en zal daar ook verkocht en gesigneerd worden. In Bree is de derde editie van het Limburgs kampioenschap biertonrollen georganiseerd en die trok meer deelnemers dan ooit. 22 teams namen het tegen elkaar op en rolden een bierton zo snel mogelijk over een uitdagend parcours. Het evenement wordt georganiseerd door de VZW Ze Zijn Zo, die met de opbrengst activiteiten steunt voor kinderen met een beperking en hun gezinnen. Volgens de organisatoren draait het vooral om plezier en beleving en komt er volgend jaar zeker weer een nieuwe editie.
5: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.
2: De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004. Everybody get up.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen.

0: een bijzonder fijne goede vrijdag mogelijk toewens. Vrijdag 12 juni zijn we aangekomen. Het is 11 uur, wil zeggen, op jullie Gouden Radio. 2 uur lang.
1: Muziek als vanouds, met Marcel Nauts.
0: En wat hebben we allemaal klaar in het komende uur voor jullie allemaal? Del Shell, die gaan we helemaal terug in de tijd. We doen Bryan Adams, we doen eentje van de B-52's. We doen de Two Man Sound, we doen I Can Tina Turner. En we zijn begonnen met eentje van Robin Thicke samen met Pharrell Williams. Een wereldhit van Jewelste, Birdlines. Welkom allemaal bij FM Gouds.

Wolf en All Things Under the Sun. Ja, alles wat onder de zon is, is goed, zeg ik dan altijd, ik weet het niet. Tina Bright in ieder geval, die heb ik ook klaarstaan voor jullie. My Life, de Limburgse lieveling van deze week. Van deze maand, begin juni. En dan deze van Del Shannon, ik zei dan Runaway.

0: in Peer, Yildirim Slagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7:00. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer, Yildirim Slagerij. Kwaliteit, vers, vertrouwen.
1: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1+1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
2: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
4: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
5: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
6: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
7: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-Tielers.be. Like ons ook op Facebook.
8: Boelehoef 3. Een pelt.

In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog plaats om de wereld rond te reizen bij de klimaatlezing van VRT-weerman Bram Verbrugge. Ontdek hoe het komt dat onze aarde veel te snel opwarmt, wat de gevolgen daarvan zijn, maar ook wat wij eraan kunnen doen. Verkrijg meer inzicht in de grote uitdagingen waarvoor we staan en verkrijg uw tickets via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Sheen Barefoot, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.

De stad Peren zet opnieuw grote stappen in het circulaire en duurzaam beheren van haar houtkanten. De stad heeft de ambitie om op lange termijn 50 kilometer gemeentelijke houtkanten te herstellen en in een circulair systeem te beheren. Een belangrijk en vernieuwend onderdeel hiervan is het gebruik van houtsnippers als bodemverbeteraar op landbouwpercelen. Die toepassing wekt steeds meer interesse bij landbouwers, omdat ze niet alleen goed is voor natuur en klimaat, maar ook de bodemvruchtbaarheid en de opbrengst verhoogt. De werkgroep ISIS VZW heeft in samenwerking met de stad Peren een nieuw dommelveldje aangelegd in de Valkstraat. Op een stukje braakliggend terrein werd samen met schoolkinderen een bloemenweide ingezaaid, met als doel natuurbeleving dichter bij de klas te brengen. De werkgroep hoopt dit project in de toekomst verder uit te rollen naar andere scholen in de regio. Het Poorthuis ondergaat een grondige energetische renovatie. Met deze werken wil de stad Peren het energieverbruik en de CO2-uitstoot sterk verminderen en het comfort voor bezoekers en medewerkers verhogen. Het project wordt mee mogelijk gemaakt dankzij steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Alle details op peer.be/nieuws/t-poorthuis-wordt-energiezuiniger. Wil jij alleen, met een groep of met je vereniging, de armoede en sociale ongelijkheid in Peren aanpakken? Dien dan uiterlijk 15 september een project in en krijg tot €10.000 steun voor de realisatie van jouw project. In totaal verdeelt het stadsbestuur €25.000 over de goedgekeurde projecten. Zelf een project indienen doe je via peer.be/burgerbudget. Plezierige evenementen, veel volk, uitstapjes voor groot en klein. In Peren is er deze zomer weer heel wat te beleven. Te veel om op te noemen? Geen probleem. Neem eens een kijkje op de nieuwe website zomerinperen.be.

zou naar Werchter komen, hij zou weer niet naar Werchter komen, hij zou weer wel naar Werchter komen. Dus we zullen moeten afwachten. Brian Adams in ieder geval, Back to You, een van die hits die scoorde in de jaren 90. Back staat nog aan te komen, Black beter gezegd, niet Back, Black. Met Wonderful Life en The Two Man Sound in ieder geval bij ons met de Copacabana. En samen met de B-52's vliegen we met de Love Shack er tegenaan.

neem je even goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden raad.

0: Zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wabrief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluiden in Bree.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meeuwen.

Avanté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets

0: 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zet zout in de brand, weer die bellen.
0: Terwijl 's avonds de beste

0: ZFM Goud, feest mee!
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis of aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
5: VGT Technics uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
6: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 3301 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
7: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
8: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
9: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
4: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
10: RMR Projects
4: maakt van ieder project een erezaak.
11: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

Dit is toch wel het allerbekendste nummer, denk ik ooit, wat Ike en Tina Turner hebben uitgebracht. Want iedereen kan het meezingen, van jong naar oud. Nightbus City Limits dateert uit 1973 en is nog zo springlevend als het maar kan zijn. In ieder geval, mijn tijd zit erop. Ik hoor jullie graag terug na de klok van 12. De Searchers staan er aan te komen met Needles and Pins en de Beach Boys. Tears in the morning. En het is al middag. Tot ziens.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen.

0: onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
1: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
2: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
0: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
0: Vanop onze radioredactie.
2: Dit is het nieuws
0: uit binnen- en buitenland.
4: Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn 2 mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Charleroi en op de Cargill City in Gent. Ze richtten vernielingen aan waarbij onder meer kabels werden beschadigd en ze drukten noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 kregen dus een enkelband. Volgens het nieuwsblad is ook klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse regering heeft een nieuwe defensieminister. Het gaat om de voormalige veiligheidsminister Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit onenigheid over het Britse defensiebudget. Volgens de ontslagnemende ministers is dat onvoldoende om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies bij de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongevallen na elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde, reed nog een personenbusje op een andere vrachtwagen. 7 inzittenden van het busje kwamen daarbij om, 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen, in de loop van de dag soms een opklaring. Temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook morgen eerst nog kans op regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden.
0: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan.
5: Liefde voor Limburg. Mijn naam is Frank van den Broeke en ik heb echt een hele grote liefde voor Limburg, want mijn lieve echtgenote, waarmee ik al zoveel jaren getrouwd ben, is een Limburgse, geboren in Neerharen.

0: Welkom allemaal. Fijn dat jullie nog afstemmen. Fijn dat jullie nog luisteren naar FM Goud. We hebben nog een uurtje hierbij.
1: Muziek als vanouds met Marcel Nauts.
0: En zomers openen doen we natuurlijk zoals deze met Alvara Soler. En dat kan je natuurlijk niet zomers afsluiten. La Sentera, eentje van die hits van 2018 van deze Alvara Soler. Welkom allemaal bij FM Goud.

Do It Again meets Billie Jean van Clubhouse 1983. Een hele dikke hit hier bij ons. Zomer staat aan te komen met de Home Worker. En niet te vergeten deze van Billy Myrist. Ook een Kiss in the Train. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren, een kusje op de trein. En dan James Brown. It's a man's world.

0: Kraak Vintage gaat op schattenjacht en jullie kunnen mee in Hattem, Nederland. Zaterdag 15 augustus ontdek de gezelligste Hanze Rommelmarkt in het historische centrum van Hattem, Temploe in België. Zaterdag 22 augustus. De legendarische brokante van Temploe behoeft nauwelijks nog een introductie. Met kilometers aan brokante en duizenden schatten is dit een van de grootste en bekendste rommelmarkten van Europa. Beide reizen zijn inclusief. Luxe busreis, ontbijt op de bus, vrije tijd op de markt, gezellige sfeer met gelijkgestemde schattenjagers. Slechts €49 per persoon per dagreis. Reserveren kan via 0496 535 453 of je komt naar Draak Vintage, Heide 87A 3920 in Lommel. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via de website www.draakvintage.be.
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelbeelden VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelbeelden.be.
2: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
3: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
4: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
5: AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
6: Belettering.
5: Lichtreclame en zuilen.
6: Frees- en doorsletters.
5: Lasersnijden en graveren.
6: Full color digitale druk.
5: Spandoeken.
6: Vlaggen en banieren.
5: Webdesign.
6: Textielbedrukking.
5: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.

The Wicked Game van de enige echte Chris Isaac en Santana staat aan te komen met Rob Thomas en Smooth. De Smooth Operator kennen van Michael Jackson. Deze Smooth was ook een van die versies. Creedence Clearwater Revival van het Cotton Fields en Rolls Royce. Ze staat nog steeds in de car wash en ze is nog steeds aan het klappen. Welkom bij

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan! Een festival, concert of event? Laat de stress van rijden en parkeren achter je. Met Laui 26 Bus Events reis je comfortabel met de bus naar jouw favoriete event en weer veilig naar huis. Samen met vrienden, zonder zorgen. Zelf een autocar inhuren voor jouw groep, ook dat kan perfect. Info op taxi-laui26.be en volg onze pagina's op Facebook.
1: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
2: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
3: Are you ready?
4: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
5: Attention!
6: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
7: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.

0: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
1: Boelehoef 3, een pelt.
2: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
3: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
4: Groep Jomaco staat voor 5 pijlers. Klantvriendelijkheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, service en kwaliteit. Drinkcenter voor alle feesten en barbecues. Waterkoelers voor kantoor en thuis. Seller Sportkledij voor elke club en voor jou en mij. LED advertising, reclame in al zijn vormen. Alle info vind je op jomaco-evercool.be. Groep Jomaco Bree vind je aan Kanaal Zuid. Groep Jomaco, alles onder één dak.

Boy in the Bubble, oftewel The Boy in the Bell, heb ik het natuurlijk over deze Paul Simon die daar een hit mee scoorde in 1996. Mijn tijd zit erop, dat wil zeggen dat ik je moet gaan verlaten. Morgenavond ben ik pas om 7 uur op jullie Gouden Radio en anders is het weer voor maandagmorgen, maar vandaag morgen komen we natuurlijk heel graag terug om 7 uur morgenavond. Van tussen 7 en 9 bij FM Goud. Billy Joel staat er aan te komen en Perry met Borekito. Ik wens je een hele fijne vrijdag en geniet ervan. Tot volgende dag.

Nederland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.jansinteriorbeautique.be.
1: Janse Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janse Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud.

0: Ergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
1: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
0: Vanop onze radioredactie.
2: Dit is het nieuws.
0: Uit binnen- en buitenland.
3: Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn twee mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Charleroi en op de Cargill City in Gent. Ze richtten vernielingen aan waarbij onder meer kabels werden beschadigd en ze drukten noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 kregen dus een enkelband. Volgens het nieuwsblad is ook klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse regering heeft een nieuwe defensieminister. Het gaat om de voormalige veiligheidsminister Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit onenigheid over het Britse defensiebudget. Volgens de ontslagnemende ministers is dat onvoldoende om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies bij de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongevallen na elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde, reed nog een personenbusje op een andere vrachtwagen. 7 inzittenden van het busje kwamen daarbij om, 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen, in de loop van de dag soms een opklaring. Temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook morgen eerst nog kans op regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20
0: graden. De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. Twee uur vanmiddag zit je radio bomvol onvergetelijke 80's en 90's herinneringen. Dit is de Flashback Show. Natuurlijk bij jouw FM Goud.

0: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
1: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
2: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
3: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
2: Energiecenter.be.
4: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
5: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
6: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
7: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 maal XL. We zijn ook open elke zondag, van 2:30 tot 5:00.
8: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Kleinheidestraat 21 in Meeuwen.
9: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
10: Van Bree tot Bilze, van Hamond Achel tot Heers. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud.

tot 2 uur vanmiddag zit je radio bomvol onvergetelijke 80's en 90's herinneringen. Dit is de Flashback Show. Natuurlijk bij jouw FM Goud.

Ik ben Frank Geelen, stand-up comedian. En liefde voor Limburg is voor mij in alle Limburgse zalen altijd heel warm of veel warmer als ergens anders ontvangen worden. Dat is liefde voor Limburg.

0: platform Manhunt, Gentlemen of the Netherlands, waarvan Myron Martina de director is, biedt heren met een passie, visie en missie een uitzonderlijk podium om zich te presenteren. De finale show gaat door op zaterdag 4 juli in Zalencentrum De Brug in Reewijk in Nederland. Inkomkaarten zijn te reserveren bij een van de finalisten aan €35. Voor missen en misters is het €25. Wil je graag 20 prachtige mannen zien stralen op het podium? Kom dan zeker kijken in de dresscode Black and Red. Volg op Instagram of Facebook de accounts Gentlemen of the Netherlands en Manhunt Netherlands. Tot dan!
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
0: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving. MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
3: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
4: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
0: Stap mee in de teletijdsmachine van FM Goud.
5: Hey, I'm talking human fly, you Irish bug.
0: Welkom in de Flashback Show.

maand bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Vastgoedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan! Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
1: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
2: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
3: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
4: VGT Technics uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
5: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
6: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.

0: stapje buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer. Daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer. Vanaf 6 juli zijn we officieel open, maar op 5 juli houden we alvast een open deurdag ter kennismaking. Van 11 tot 3, kom langs en win een stevige korting op je eerste afspraak. Welkom.
1: Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be. En bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
2: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
3: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder een derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
4: Bosrand, buitengewoon genieten.
5: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
4: Bosrand, buitengewoon genieten.
5: You need this.
6: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
7: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 453.
8: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
9: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
8: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
10: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud. Ja,

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
8: 5 studenten KMO en ondernemen van de UCLL Diepenbeek beginnen dit najaar met hun eigen pop-up project Muse en Melt. Ze maken handgemaakte kaarsen in de vorm van cocktails, zoals Pornstar Martini en Espresso Martini, plus bloemen uit kaarsenvet. Ze werken samen met leerlingen van Campus De Helix in Maasmechelen voor houten en gerecycleerde onderzetters. De helft van de opbrengst gaat naar goede doelen en later volgt een webshop en een fysieke pop-up winkel in 2027. 12 leerlingen van Buzo Sint-Gerardus in Diepenbeek hebben samen een eerste verhalenbundel geschreven, tussen fantasie en werkelijkheid getiteld. De jongeren tussen 15 en 19 met een motorische of neuromotorische beperking werkten samen rond thema's als fantasie, avontuur en emotie. Het project werd begeleid door leerkrachten en auteur Erik Persoons. Het boek wordt voorgesteld op 21 juni tijdens het zomerfeest van de school en zal daar ook verkocht en gesigneerd.

0: te worden. In Bree is de derde editie van het Limburgs kampioenschap biertonrollen georganiseerd en die trok meer deelnemers dan ooit. 22 teams namen het tegen elkaar op en rolden een bierton zo snel mogelijk over een uitdagend parcours. Het evenement wordt georganiseerd door de VZW Ze Zijn Zo, die met de opbrengst activiteiten steunt voor kinderen met een beperking en hun gezinnen. Volgens de organisatoren draait het vooral om plezier en beleving en komt er volgend jaar zeker weer een nieuwe editie.
1: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: grote zomerhit van onze Belgische nummer 1 van Pommelien Thijs. En het gaat over Atlas.
1: Back Home met Guido Bergmans.
0: Bruto sociaal product, dan komen we in de regio van de Neue Deutsche Welle. Hier is Geier Sturzflug.

Uit de lijst krijg je straks van mij Talk to You, The Little River Band en Forever Blue. En we hebben de surfing song van de Beach Boys. Fun, fun, fun.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Beste reizigers, vlucht ZOMER met bestemming Peer staat klaar voor vertrek. We raden aan om geen koffers in te pakken, want alles wat je nodig hebt, is hier al.
4: Zon, avontuur, muziek, kinderanimatie, openluchtfilms. Je moet het land niet uit voor de perfecte zomer.
3: Laat je paspoort thuis en check gewoon in op www.zomerinpeer.be. Peer is jouw ultieme zomerbestemming.
5: Zomer in Peren. Dichtbij, maar onvergetelijk.
3: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
6: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
7: 11 juni, een optreden van The Music Boys. Trompetist en drummer Dixieland en Oldies.
6: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
8: Retourdienst Jackie Jaken, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jackie's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoort. Retourdienst jackiejaken.be of bel even 089 56 31 82.
9: Jackie's Vaderdagbuffet. Zondag 14 juni van 12 tot 3. Koud buffet, soepbar, warm buffet, saladebar, showcooking en een dessertbuffet, inclusief dranken. Reserveren kan via 089 56 31 82.
10: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij rappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
11: Nijverheidsstraat 5, Te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
12: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
13: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pijdieu.
14: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Pijdieu.

Ik zou het van de dak willen afschreeuwen en het zou best kunnen omstreeks dit radio-uur. All I Wanna Do Is Make Love To You. We hebben het muzikaal ingevuld van Heart. Stereophonics and Have A Nice Day. Matt de Hoepel and All The Young Dudes. And The Four Tops. Soul uit 1963. Baby, I Need Your Lovin'.

0: het platform Manhunt, Gentlemen of the Netherlands, waarvan Myron Martina de director is, biedt heren met een passie, visie en missie een uitzonderlijk podium om zich te presenteren. De finale show gaat door op zaterdag 4 juli in Zalencentrum De Brug in Reewijk in Nederland. Inkomkaarten zijn te reserveren bij een van de finalisten aan €35. Voor missen en misters is het €25. Wil je graag 20 prachtige mannen zien stralen op het podium? Kom dan zeker kijken in de dresscode Black and Red. Volg op Instagram of Facebook de accounts Gentlemen of the Netherlands en Manhunt Netherlands. Tot dan!
1: De Koninklijke Hechtel FC presenteert Domino in Concert. Dit op vrijdag 19 juni aanstaande met een afterparty met de DJ. Dit gaat door in De Schans in Hechtel. De deuren gaan open vanaf 8 uur. Je kan online kaarten kopen via www.khechtelfc.be of bij Juwelier Dries in Hechtel.
0: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
2: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
3: Ik barbecue, jij barbecuet, wij barbecuen. Met vlees van Supervleesal Hendricks. Kipfilet aan €7,99 per kilo. 5 kilo kippenbillen voor €13. Smaakvolle gemarineerde entrecote aan €23,99 per kilo. En sappige soufflakjes voor op de grill. Ontdek ook onze barbecue collies voor elke tuinparty. Met gratis sauzen. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
4: RMR Projects.
5: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
4: RMR Projects.
5: Maakt van ieder project een erezaak.

0: Vastgoed C staat voor vastgoed met volle goesting en zonder gedoe. Altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar. Of zoals wij het zeggen, gewoon dichtblij. Verkoop, verhuur, advies of gratis schatting. Contacteer ons gerust. Onze enthousiaste experts staan voor je klaar in onze kantoren in Hechtel, Zonhoven, Lanaken, Bocholt en Pelt. Je vindt ons via www.vastgoedc.be. Je bent altijd welkom in een van onze vestigingen voor een heerlijke tas koffie.
1: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
2: Boelehoef 3 in Pelt.
3: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
4: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
5: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wil zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
6: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
7: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
8: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love.

De laatste werkdag van deze week krijg je van mij Linda Ronstadt en Don't Know Much en Smokey Robinson and the Miracles, The Tracks of My Tears.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Favorietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.

Ik wist niet dat muziek magnetisch kon zijn, maar er staat wel in de lijst Magnetic. Indecent Obsession and Fixing a Broken Heart. Als we daar ons steentje kunnen bijdragen, dan doen we dat maar al te graag. En Warren Zevon op FM Goud in Brug. We Wolves of London.

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets zijn

0: ZFM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be. Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
2: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
3: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
2: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
0: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
5: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
6: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
7: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
8: Belettering.
7: Lichtreclame en zuilen.
8: Frees- en doorsletters.
7: Lasersnijden en graveren.
8: Full color digitale druk.
7: Spandoeken.
8: Vlaggen en banieren.
7: Webdesign.
8: Textielbedrukking.
7: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
9: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert.
10: Carwashclub.be.
11: Like us on Facebook.
12: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7 van 7 uur 's morgens tot 10.

Crash, boom, bang. Het zal wel om een ongeval gegaan hebben. Dat was Roxette. Santana en Maria Maria. Georgia Fame en Ellen Price uit 1971. En Rosetta. 1910, Fruit Game Company. Helemaal voor jullie. Simon Says.

0: Beste reizigers, vlucht ZOMER met bestemming Peer staat klaar voor vertrek. We raden aan om geen koffers in te pakken, want alles wat je nodig hebt, is hier al.
1: Zon, avontuur, muziek, kinderanimatie, openluchtfilms. Je moet het land niet uit voor de perfecte zomer.
0: Laat je paspoort thuis en check gewoon in op www.zomerinpeer.be. Peer is jouw ultieme zomerbestemming.
2: Zomer in Peer. Dichtbij, maar onvergetelijk.
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
0: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
3: Zeg Leen, ik dacht dat ik ging wandelen.
4: Ik wandel elektrisch, Mark.
3: Hoezo?
4: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
3: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
4: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Megamobility is veel dichterbij dan je denkt en supergemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be. Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
5: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
1: Reserveren via www.bistropapillon.be. Papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
6: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
0: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
7: Boelehoef 3, een pelt.
8: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
9: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

Swing Out Sister. Wij poesten ze op en je krijgt ze inderdaad te horen bij FM Gold. On My Mind. Marianne Faithfull, daar gaan we mee uit met Summer Nights. Laten we hopen dat we ervan gaan genieten. Blijf gewoon bij ons, want Bart van den Berg die sluit deze week ook helemaal af. Tot morgen.

Maanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon.

0: Vastgoedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws.
8: Uit binnen- en buitenland.
10: De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strépy is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces over het drama. Dat kostte aan 7 mensen het leven. De man reed veel te snel, was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Er hangt hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Een kennis die hem vergezelde is ook schuldig, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar gevangenis. De jury bepaalt volgende week woensdag de strafmaat. Huisartsen zullen van de overheid richtlijnen krijgen om te bepalen hoe lang ze een patiënt thuis mogen houden. Er komen daarvoor referentiefiches. Daarop staan zo'n 20 veelvoorkomende aandoeningen, zoals migraine, een angststoornis en epilepsie. Huisartsen en patiëntenverenigingen maken zich zorgen over de maatregel. Ze benadrukken dat elke patiënt anders is en stellen vast dat de fiches geen rekening houden met het soort werk dat iemand doet. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art. Hockney schilderde, tekende en maakte fotocollages. In zijn werken zijn vaak landschappen en zwembaden te zien. Een van zijn zwembadschilderijen is 8 jaar geleden geveild voor 79 miljoen euro. Dat was een record voor een levende kunstenaar. Hockney is 88 geworden. Wout van Aert is niet meer gestart in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na zijn overwinning van gisteren stapt hij uit de wedstrijd. Van Aert heeft te veel last van een blessure aan zijn elleboog na een val op training. De wonde geneest niet en de ontsteking is zelfs erger geworden. Artsen zullen nu onderzoeken hoe dat komt. Het is afwachten of Van Aert nog op tijd fit raakt voor de Ronde van Frankrijk. Het blijft nog even grijs en regenachtig.

0: 30 bij een graad of 19. Tegen de avond klaart het op. Morgen krijgen we af en toe wat zon en halen we 21 graden.
1: Nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan.

0: Scandal in Spelbeljilk. Je hoorde de Spider Murphy Gang. Het gaat over een feit dat toch niet zo mooi is om uit te leggen. Maar goed, het gaat over de rode lampjes boven bepaalde ramen in steden. Goed, dat uitgelegd zijnde, laat ik je nu weten dat we weer gestart zijn aan deze aflevering van Plankgas. Tot 7 uur bij jou in de radio op deze vrijdag. Niets anders dan goed nieuws.
1: Plankgas met Bart van den Berg.

nu niet echt aan mij besteed op dit ogenblik. Maar goed, Travis is daar wel een kei van een vent in. Je hoorde Sing uit het jaar 2001. Zometeen geschiedenis op deze 12e juni. Maar eerst laat ik je nog met Axel Red, Olivia Rodrigo, Robbie Robinson en deze van de Sparks. No.

0: zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be en bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilderen en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
3: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
5: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
6: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
7: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
8: Ik barbecue, jij barbecued, wij barbecuen. Met vlees van Supervleesal Hendricks. Kipfilet aan €7,99 per kilo. 5 kilo kippenbillen voor €13. Smaakvolle gemarineerde entrecote aan €23,99 per kilo. En sappige soufflakjes voor op de grill. Ontdek ook onze barbecue collies voor elke tuinparty. Met gratis sauzen. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
9: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JNB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
10: Dierencrematorium Ede Uitbree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook. AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
11: Belettering.
10: Lichtreclame en zuilen.
11: Frees- en doorsletters.
10: Lasersnijden en graveren.
11: Full color digitale druk.
10: Spandoeken.
11: Vlaggen en banieren.
10: Webdesign.
11: Textielbedrukking.
10: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Hoi, ik ben Bart en iedere werkdag presenteer ik Plankgas tussen 5 en 7. De betere hits en leuke info onderweg naar huis. Begin je avond luisterrijk en gezellig.

Sensualité van Axel Red. Daarvoor nog de nieuwe single van Olivia Rodrigo met Drop Dead. FM Goud Limburg, wij gaan de geschiedenisboeken bekijken. En we gaan naar het jaar 1992 op deze 12e juni. Op de bodem van de baai van Guanabara in Brazilië wordt door enkele duikerspakken gehulde deelnemers aan het Global Forum, de alternatieve milieuconferentie, een verdrag ter bescherming van de oceanen getekend. En in 2016 komen zeker 50 mensen om bij een schietpartij in een homoclub in Orlando.

0: het Domino in Concert. Dit op vrijdag 19 juni aanstaande met een afterparty met de DJ. Dit gaat door in De Schans in Hechtel. De deuren gaan open vanaf 8 uur. Je kan online kaarten kopen via www.khechtelfc.be of bij Juwelier Dries in Hechtel.
1: Hoorde je dat? Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
3: Festium Feestverhuurderij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
4: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
5: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
0: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach. Bruisendlommel.be.
6: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
7: Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

Luc de Vos, ja, we blijven hem nog heel goed herdenken. Komen regelmatig voorbij met zijn band, die heet Gorky. En dit was toch wel, denk ik, een van zijn allergrote hits. Namelijk Lieve Kleine Piranha. Eerste uur zit erop, zometeen gaan we deel 2 aanvatten. Net na nieuws weer, reclameberichten en zo meer. Maar eerst nog enkele hits voor je. Onder andere deze van Fisher Z met So Long. En ook East 17 gaat erbij horen met Hold My Body Tight. Tot zo.

voor Limburg, trouwens mijn naam is Herman Verbrugge, liefde voor Limburg, dat is voor mij. Telkens wanneer ik in Limburg kom, beseffen van, potverdomme, ik zou hier meer moeten komen. En dat is echt de liefde, hè? Mekaar niet kunnen missen, alstublieft.

Nederland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws.
8: Uit binnen- en buitenland.
10: De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jonge man reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. 3 kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie 3 verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude €500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxime van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige 4e rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de 2e Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure. Vooral over het centrum en westen van het land zijn er brede opklaringen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog vanavond en ook vannacht. Morgen af en toe zon tot 19 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer lichtjes de hoogte.
6: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. FM Goud. Liefde voor

0: van de leden van de Beatles, die ook solo het een en ander heeft teweeggebracht. En vooral in de jaren 80. Dit was een bewijs, Got My Mind Set On You, van George Harrison. Welkom in deel 2 op deze vrijdag. En het weekend staat ons toe te lachen, dus daar werken we zeker nog een vol uur naartoe, tot aan 7 uur. James Morrison nu met You've Given Me Something.
1: Klankas, met Bart van den Berg.
2: You've always

hoop niet dat jouw weekend moet volstaan met volledig te blokken en zo verder. Want het moet misschien wel een beetje. Want als je je examen goed wil afsluiten dit jaar en vooral het schooljaar, dan moet je er toch wel het een en ander voor doen. Ik wens je daarbij natuurlijk heel veel succes. James Morrison hoorde je. Nu is de beurt aan 5 met Got a Feeling.

0: zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wablief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluiden in Bree.
1: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
2: Zeg, zout je de brand, weer niet bellen.
1: Terwijl s'avonds de beste retro- en techno-dj's het overnemen tot diep in de nacht. Boer zoekt bier is het volksfeest waar jong en oud samenkomen om te lachen, te dansen.

0: FM Goud, feest mee!
1: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
2: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5355. 4, 5, 3.
5: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
6: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
5: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
7: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
8: Belettering.
7: Lichtreclame en zuilen.
8: Frees- en doorsletters.
7: Lasersnijden en graveren.
8: Full color digitale druk.
7: Spandoeken.
8: Vlaggen en banieren.
7: Webdesign.
8: Textielbedrukking.
7: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
5: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
7: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Kleinbien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis. Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
9: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
10: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
11: Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. facebook.com/fmgoud. En geef ons snel een like.

iets te melden. Reageer, app ons. 0496-87-2383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

Yes, hoor je met Disappear. Wij verdwijnen nog niet. We doen nog even verder en we kijken vooral in de geschiedenis op deze 12e juni. En in 1942 krijgt Anne Frank, wel beroemd natuurlijk, een dagboek voor haar 13e verjaardag, die ze dan ook invult en ook werd gepubliceerd. Is nog een van de topboeken in de wereld. En bij een vliegtuigcrash in Ahmedabad in van Air India vlucht 171 is er vorig jaar in 2025 290 mensen

0: Het platform Manhunt, Gentlemen of the Netherlands, waarvan Myron Martina de director is, biedt heren met een passie, visie en missie een uitzonderlijk podium om zich te presenteren. De finale show gaat door op zaterdag 4 juli in Zalencentrum De Brug in Reewijk in Nederland. Inkomkaarten zijn te reserveren bij een van de finalisten aan €35. Voor missen en misters is het €25. Wil je graag 20 prachtige mannen zien stralen op het podium? Kom dan zeker kijken in de dresscode Black and Red. Volg op Instagram of Facebook de accounts Gentlemen of the Netherlands en Manhunt Netherlands. Tot dan!
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan!
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
0: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
3: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499... 23 26 50 0499 23 26 50. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
4: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
5: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
6: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
1: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.
7: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
8: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
9: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
8: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
9: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
8: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.
10: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
11: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
12: Ben je fan van FM Goud? Overweeg dan om te doneren. Elke donatie, klein of groot, wordt ten zeerste geapprecieerd. Steun ons, zodat we ook in de toekomst Gouden Radio kunnen blijven maken. fmgoud.be voor alle informatie. Dank je wel voor je donatie.

De Freddy zei hij mag ons helpen om het einde aan te kondigen van deze aflevering van Plankgas Living on My Own, hoor je. En we gaan er een weekend tegenaan gooien, maar maandag dan zijn we terug. Inderdaad, met een nieuwe reeks van 5 dagen in de werkweek van Plankgas. We eindigen nog met de Pointer Sisters met I'm So Excited. Met de boodschap dat ik je een heel fijn weekend toewens. En gezond weer op morgen. En veel succes, mensen. Degenen die moeten blokken voor hun examen. Tot maandag.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren.

0: Kerkstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter. Betrouwbaar.
1: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
2: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
3: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
4: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
5: Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
6: 5 studenten KMO en ondernemen van de UCLL Diepenbeek beginnen dit najaar met hun eigen pop-up project Muse en Melt. Ze maken handgemaakte kaarsen in de vorm van cocktails, zoals Pornstar Martini en Espresso Martini, plus bloemen uit kaarsenvet. Ze werken samen met leerlingen van Campus De Helix in Maasmechelen voor houten en gerecycleerde onderzetters. De helft van de opbrengst gaat naar goede doelen en later volgt een webshop en een fysieke pop-up winkel in 2027. 12 leerlingen van Buzo Sint-Gerardus in Diepenbeek hebben samen een eerste verhalenbundel geschreven, tussen fantasie en werkelijkheid getiteld. De jongeren tussen 15 en 19 met een motorische of neuromotorische beperking werkten samen rond thema's als fantasie, avontuur en emotie. Het project werd begeleid door leerkrachten en auteur Erik Persoons. Het boek wordt voorgesteld op 21 juni tijdens het zomerfeest van de school en zal daar ook verkocht en gesigneerd worden. In Bree is de derde editie van het Limburgs kampioenschap biertonrollen georganiseerd en die trok meer deelnemers dan ooit. 22 teams namen het tegen elkaar op en rolden een bierton zo snel mogelijk over een uitdagend parcours. Het evenement wordt georganiseerd door de VZW Ze Zijn Zo, die met de opbrengst activiteiten steunt voor kinderen met een beperking en hun gezinnen. Volgens de organisatoren draait het vooral om plezier en beleving en komt er volgend jaar zeker weer een nieuwe editie.
5: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.
3: The Love Hour met Geert Erna.

Het was een hele leuke hit uit 1989 alweer, dit nummertje van Liza Stansfield en All Around the World. Ik kan het mij eigenlijk nog een beetje herinneren, want toen ging ik op stap en ik heb die plaat ooit eens op Maxi gekocht. En ik moet eerlijk bekennen, het was een beetje een goocheling, want die Maxi, dat was een eentonige beat en daar is het. Ja, dat bleef het mij. En dat 7-8 minuten aan één stuk, ja, dat was een beetje vervelend na een tijdje. Hey, ook Bart weer bedanken. Hij zat hier weer tussen 5 en 7. En als je ook zin en tijd hebt, dan kan je ook eens naar Guido Bergmans luisteren. Hij zit hier ook elke werkdag tussen 3 en 5, als ik me niet vergis. En ben je een hele vroege vogel, dan moet je maar eens luisteren op zondag voormiddag tussen 7 en 10 met Café René. En wij gaan er ook weer aan beginnen tot 9 uur.

Het is zo'n nummertje dat je niet zo vaak hoort hier bij FM Goud Limburg. Halen we het zeker nog eens heel graag boven. Janet Jackson was dat again. En wil jij je verhaal delen? Dat kan op geer.erne@telenet.be. En dan nodig ik je graag uit hier in de studio om jouw verhalen te vertellen. En daarbij de passende plaat. Dit is ook zo een hele goeie geweest. Volumia, een afscheid.

0: zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Rommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be en bij verschillende voorverkoopadressen in Rommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
1: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
3: Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
0: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
3: Reserveren via www.bistro.papillon.be. Papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
4: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant. Are you
5: ready? Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
0: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
6: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
7: Belettering.
6: Lichtreclame en zuilen.
7: Frees- en doorsletters.
6: Lasersnijden en graveren.
7: Full color digitale druk.
6: Spandoeken.
7: Vlaggen en banieren.
6: Webdesign.
7: Textielbedrukking.
6: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Heb je Dino Radio al ontdekt? Met dag en nacht alleen maar monsterhits? Van de makers van jouw FM Goud. Check snel dinoradio.be.
3: De mooiste liefdesliedjes die jij ook kent. The Love Hour met Geert Erna.

0: Ongelooflijke goede stem had deze dame wel, hè? Whitney Houston, All at Once. Helaas, het is al een hele tijd overleden. Ik stel me gewoon de vraag, welke muziek zou ze nu eigenlijk maken als ze nog leefde? Ja, dat zullen we nooit natuurlijk weten. Zometeen heb ik voor je klaarstaan Rob de Nijs met een hele legendarisch klassieker, Het werd zomer.
1: Nieuw in Peer, Jilderimslagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7:00. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer. Jilderimslagerij. Kwaliteit, vers, vertrouwen.
2: Zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wabrief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluid in Bree.
3: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
4: Zelf zout je de brandweer niet bellen.
3: Terwijl s'avonds...

0: Ook FM Goud, feest mee!
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
2: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
3: Jimbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. Ah ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
5: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
6: Maar liefst 4,8 op 5. Dat krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. 1000 maal dank voor die superscore en voor al die prachtige reviews. Wij hebben de beste en de liefste luisteraars.

heel mooi nummer, al van 2013 is dit oud. Je zou het niet zeggen, het klinkt heel hedendaags, maar ja, van 2013, zo lang geleden. En ik dacht bij mezelf, laat ik dat nog eens bovenhalen. Klinkt altijd op een... Klinkt altijd mooi eigenlijk, altijd ook altijd in elk programma. Maar vandaag net iets meer in de Love Hour, denk ik dan zomaar. Oké, het is bijna 7:50. Ik heb nog een paar goede platen voor je tot een uur of 8. En één daarvan is Heart in the Lawn. Wij spreken elkaar weer zometeen na 8 uur voor het tweede deel van de Love Hour. Hey, tot zometeen.

jouw Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+ en online via fmgoud.be/Tenerife of via de gratis FM Goud-app.

0: Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Dus voor je dromen in Bobby Aanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: www.interieurbeauty.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn

0: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
1: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
2: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
1: The Love Hour met Geert Erna.

Uit 1983 alweer, dit nummertje van Kim Carnes. Het is eigenlijk zo'n nummertje dat je ook in de zomer kan dragen, die Jolie Wortel Song, inderdaad. Kim Carnes met haar prachtige stem. Hey, welkom in het tweede uur alweer. Nog één uurtje, The Love Hour, met zometeen Elton John, heb ik voor je klaarstaan. MUZIEK

krijgt er meteen kippenvel van dit nummertje, The Circle of Life. En ik kijk even naar buiten. Normaal gezien zitten mensen op het terrasje vandaag, maar vandaag was het een bijzonder triestige dag wat qua weer betreft. Het was een regenachtige dag tot en met. Dus de zomer moet nog beginnen. Hopelijk krijgen we een hele goede zomer. Dat is af te wachten. En dit is Level 42. It's over.

0: Want ja, dit nummer is ook zo legendarisch als Rob de Nijs zijn nummer. Hè? Het werd zomer. Harold Faltermeyer was dat, een Axel F. uit de jaren 80. Komt uit de serie, je weet het wel, de Miami Vice. Inderdaad, de twee politieagenten van de jaren 80. Eentje altijd in een wit pak, waar ik van dacht, hoe komt het eigenlijk dat het nooit niet vuil wordt? Zometeen neem ik voor je Enya, Orinoco Flow.
1: Zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wabrief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit en kom samen de zomer inluid in Bree.
2: De Koninklijke Hechtel FC presenteert Domino in Concert. Dit op vrijdag 19 juni aanstaande met een afterparty met de DJ. Dit gaat door in de Schans in Hechtel. De deuren gaan open vanaf 8 uur. Je kan online kaarten kopen via www.khechtelfc.be of bij Juwelier Dries in Hechtel.
3: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
4: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
5: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 11:30.

0: Wat mooi is, dat blijf je bekijken. Imago Magazine is mooi, met foto's die zinnen strelen. Interviews die je echt wil lezen. Imago Magazine bekijk en herbekijk je. Geef je een opvallend plekje op je salontafel. Imago Magazine wil je zien. En met ons magazine wil je gezien worden. Geef ons magazine dat mooie plekje bij je thuis. En leg er elke 3 maanden een gloednieuwe bovenop. Imago Magazine, de spiegel die het mooiste toont van wie jij bent.
1: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.
2: Goedenavond, welkom bij je Gouden Radio.

Mooi videoclipje in die tijd ook, 1988, Enya met Ronoco Flow. Dat was de bekendste die ze ooit gemaakt heeft, maar ze heeft uiteraard nog zoveel andere goede muziek gemaakt die we ook nog wel eens bovenhalen in de komende tijd. Ik moet je wat vertellen, de verhalen van de mensen, ja, die ga ik een klein beetje parkeren. Tot september, inderdaad, ja. Tijdens de zomermaanden gaan we dat niet doen. Vanaf september gaan we terug beginnen met de verhalen van de mensen. Ja, en daaraan een leuke plaat aangekoppeld met een leuk verhaal daarbij. En dat kan je, ja, je kan dat doen. Mij een mailtje sturen naar geer.erna@telenet.be of fmgoud.be.

0: stapje buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van barbershop Yannick Peer. Vanaf 6 juli zijn we officieel open, maar op 5 juli houden we alvast een open deurdag ter kennismaking. Van 11 tot 3, kom langs en win een stevige korting op je eerste afspraak. Welkom.
1: Vroeger, ja, vroeger was de zomer pas echt geweldig. Zon, muziek, blije mensen.
2: Maar oma, dat is nu nog steeds zo. In Peer bruist het van de zomeractiviteiten.
1: Echt waar? Ik dacht dat dat allemaal verleden tijd was.
2: Nee joh, we hebben gezellige evenementen, avondmarkten en nog zoveel meer.
1: En kan ik ook meedoen?
2: Tuurlijk oma, de zomer in Peer is voor jong en oud. Kijk op www.zomerinpeer.be en we plannen samen de perfecte zomer.
3: Zomer in Peer. Plezier voor jong en oud.
4: Boshuis Nieuw-Vossenvem komt tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spareribs, gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw-Vossenvem, Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossenvem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
6: 11 juni, een optreden van The Music Boys. Trompetist en drummer Dixieland en Oldies.
7: RMR Project.
8: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
7: RMR Projects
8: maakt van ieder project een erezaak.
5: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
9: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
10: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
11: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4x XL. We zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
12: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be

0: beautiful.
1: Mooie uit de Flower Power tijd. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb dat zelf nooit meegemaakt. Maar ik heb al eens de mensen gesproken die dat ooit hebben meegemaakt. Het moet toen wel fantastisch geweest zijn. Want dat is een legendarische tijd voor heel veel mensen natuurlijk. Daar rookte iedereen wel de vredespijp. En dit plaatje komt uit die periode een klein beetje toch wel. Melanie, Beautiful People was dat bij FM Goud Limburg. Ja, dat nog tot 9 uur ben ik bij je. Nu met Joe Jackson.

0: Een prachtig pianospel van dit nummertje. Hè? Eigenlijk wel Be My Number Two. Het is ondertussen een paar minuten voor 9 uur geworden. Hoog tijd om eruit te gaan. Aan dit nummertje heb ik nog heel goede herinneringen. Mijn vader hoorde dat vroeger altijd heel graag. En dan zei hij altijd tegen mij, Geert, zet dat plaatje nog eens op als je wil. Ik was dat een beetje kotsbeu gehoord, maar als ik het nu kan draaien en dan aan mijn vader denk, dan denk ik toch, ja, het waren toch mooie tijden. De Kumbai Dance Band. Tot volgende week.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud.

Kid Rock en All Summer Long, wat een goede plaat om mee te openen. Goedenavond en welkom bij de Pop Classics met het beste uit de 80s en de 90s. En met in het tweede uur een hidden gem uit de 60s of 70s. En hier is nog een heel schoon nummer van Evanescence, My Immortal.

Evanescence met hun wonderschone My Immortal. En zo dadelijk in de flashback favorites is het een beetje zomers. En het jaar waar we induiken is 1994. Als je wilt horen wat dat jaar inhoudt, dan moet je zeker blijven luisteren. Voor nu, hier zijn nog de Spice Girls met Star.

0: keer terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zelf zout in de brand, weer niet bellen.
0: Terwijl 's avonds de beste retro

0: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelbeeld de VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelbeelden.be. Hoorde je dat? Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
0: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.

0: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
0: You need this.
2: Zomerbaar, Osgelijg. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgelijg. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgelijg ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
3: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel.
4: Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
5: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
6: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
7: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
8: Wij kleuren je dag, al sinds 2004. Welkom bij je Gouden Radio, de best beluisterde regionale radio van de provincie.
9: Jouw muzikale tijdmachine.
10: Door de 80s
9: en 90s.
10: Met Emile Menge.
11: We flitsen zojuist door de tijdmachine recht naar juni 1994. Wat een waanzinnige maand. Terwijl The Lion King de bioscoopzalen veroverde en iedereen probeerde te brullen als Simba, zat de hele wereld aan het scherm gekluisterd voor de bizarre achtervolging van O.J. Simpson in zijn witte Ford Bronco. In de gamewinkels verloren we massaal ons hart en ons zakgeld aan de allereerste PlayStation. En op tv lanceerde MTV de iconische cartoon Beavis and Butthead. Maar er was meer. We droegen massaal oversized flanellen ruiten hemden, trokken onze Dr. Martens boots aan en probeerden met een Game Boy in de hand de hitte te overleven. Ondertussen werd er geschiedenis geschreven op het voetbalveld, want het WK-voetbal in de Verenigde Staten barstte los. Overal zag je de iconische WK-plaktatoes opduiken en we supporterden ons schoor voor de Rode Duivels, terwijl we liters Sunny Delight achterover sloegen. En alsof dat nog niet genoeg is, Justin Bieber werd geboren en we stonden urenlang te hannessen om zo'n onmogelijke Magic Eye 3D-poster scherp te krijgen. Een knotsgekke maand dus. En dit vloog er toen bij je radio door de speakers. Op nummer 1 in de Vlaamse hitlijsten vonden we deze knaller. Matt Stuntman schreeuwde het uit, maar het hardnekkige gerucht ging destijds dat de videoclip zoveel calorieën kostte om op te nemen dat de voltagecrew na afloop collectief is flauwgevallen in een berg fastfood. Of het waar is, geen idee, maar je heupen weigeren gegarandeerd dienst om stil te blijven staan bij deze baslijn. Volume omhoog.
12: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

niet weg te slaan in de ultratop in juni 94. Dolores O'Riordan en haar mannen. Wist je dat de platenmaatschappij dit nummer in eerste instantie veel te ruig vond voor de radio? Ze boden de band zelfs een fortuin aan om het nummer niet uit te brengen. De Cranberries lachten eens vriendelijk, weigerden het geld en scoorden prompt een van de grootste wereldhits van de jaren 90. Eigenwijs loont. Luister maar.

En we maken het helemaal zomers met deze absolute vloervuller. Playa Hitty bracht de magie rechtstreeks naar de Vlaamse kust. Het grootste geheim achter deze track? De zangeres die je hoort in de studio is helemaal niet de dame die je in de videoclip zag playbacken. Puur Italiaans entertainment bedrog. Maar wat geeft het? Dit is de ultieme soundtrack voor een zwoele zomerdag. The summer is magic.

En dat waren ze, drie absolute zomerknallers uit 1994. En om de popclassics weer terug in te duiken, is hier nog een aanvraag voor mijn mama. Hier zijn Portland met Pouring Rain. Geniet.

0: Het platform Manhunt, Gentlemen of the Netherlands, waarvan Myron Martina de director is, biedt heren met een passie, visie en missie een uitzonderlijk podium om zich te presenteren. De finale show gaat door op zaterdag 4 juli in Zalencentrum De Brug in Reewijk in Nederland. Inkomkaarten zijn te reserveren bij een van de finalisten aan €35. Voor missen en misters is het €25. Wil je graag 20 prachtige mannen zien stralen op het podium? Kom dan zeker kijken in de dresscode Black and Red. Volg op Instagram of Facebook de accounts Gentlemen of the Netherlands en Manhunt Netherlands. Tot dan!
1: Nieuw in Peer, Yildirimslagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7:00. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer. Yildirimslagerij. Kwaliteit. Vers. Vertrouwen.
2: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meer.

Hollandé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en hangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.

0: zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Zeg Leen, ik dacht dat jij ging wandelen?
2: Ik wandel elektrisch, Mark.
1: Hoezo?
2: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
1: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
2: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Megamobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
3: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je. Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
4: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebookpagina.
5: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.
6: FM Goud, liefde voor Limburg.

Het is iets voor 10 en dat waren Coldplay met The Scientist uit 1999. En voor dit radiouur mee af te sluiten, ga ik je nog laten met een man die de geschiedenis vertelt van zijn geboorte tot zijn 40ste. Hier is Billy Joel. We didn't start the fire.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.radioclassiek.be.
1: Janse Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janse Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws
8: uit binnen- en buitenland.
10: Pakistanse premier Shehbaz Sharif zegt dat er een vredestekst is na gesprekken tussen de VS en Iran. Hij heeft het over een definitieve tekst voor een vredesakkoord. Pakistan, dat ook eerder al bemiddelde, werkt nauw samen.

0: wat president Trump eerder op de dag had geschreven op zijn Truth Social. In Amsterdam blijven hulpdiensten zoeken naar gewonden onder het puin van een appartementsgebouw. In een sportclub in een bijgebouw van dat pand vond de nacht voordien een zware explosie plaats. De brand raakte in de loop van de dag geblust, maar de brandweer liet het gebouw afbreken wegens het hoge instortingsgevaar. Intussen zouden 8 jongeren uit Amsterdam zijn opgepakt wegens betrokkenheid bij de brand. Er zijn ook auto's in beslag genomen in het criminele milieu. In de wijk Nieuw-West, waar het gebouw stond, waren er de voorbije weken al vaker explosies. Bij controles in verschillende handelszaken in Brussel-Noord heeft de lokale politie meer dan 3.300 flessen lachgas en 80 kilogram tabak in beslag genomen. Dat gebeurde vorige week al, maar lekte nu pas uit. Het ging vooral om winkels actief in het nachtcircuit. De zaken maakten zich ook schuldig aan witwassen en handel in drugs. 7 personen zijn gerechtelijk aangehouden en 1 zaak is voorlopig gerechtelijk verzegeld. En sinds 3:30 vrijdagnamiddag is ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX beursgenoteerd op Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs. Het bedrijf van zakenman en voormalig Trump-bondgenoot Elon Musk heeft de grootste beursgang ooit laten optekenen. De allereerste openingskoers van SpaceX lag op $150 per aandeel. Zo is het bedrijf op dit moment net geen $2000 miljard waard. Tijdens de nacht overwegend droog en tot 13 graden. Zaterdag brede opklaringen en nog een kleine kans op neerslag. Dan tot 20 graden warm.
1: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie. Op redactie@fmgoud.be.

Welkom terug voor wat alweer het laatste uur is van de Pop Classics. En dat was de enige echte Daddy Yankee met Dura. Een geweldige zomerrit uit 2018 om het uur weer mee te openen. En nu gaan we zo'n 1000 jaar verder naar het jaar 3000. Hier zijn Busted.

Het is iets na 10 en het is weer eens tijd om onze hidden gem in te duiken. Hier zijn Starbuck met Moonlight Feels Right uit 1976.

En dat waren Starbucks met hun 1976 single Moonlight Feels Right hier op FM Rood, de digitale radio van Limburg. En enkele nummers die er nog aankomen hier bij de popclassics zijn Berlin met Like Flames, Mark and Andy Grammer met The Thing I Love en Hanson met Mbaap. Maar voor nu, hier zijn Bad English met Time Stood Still uit 1992.

0: in Peer. Yildirim Slagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7:00. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer. Yildirim Slagerij. Kwaliteit, vers, vertrouwen.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meeuwen.

Volonté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tik

0: Ontdek Maxim Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxim Bistronomie.
1: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
2: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.

0: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
1: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
2: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Opieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
3: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Ieder weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

Het is iets na 10:30 en dat waren Hanson met Mbaap. En hier is nog een geweldig nummer uit 1988. Kim Wilde met Never Trust a Stranger.

Rondé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: Draak Vintage gaat op schattenjacht en jullie kunnen mee in Hattem, Nederland. Zaterdag 15 augustus ontdek de gezelligste Hanze Rommelmarkt in het historische centrum van Hattem, Templou in België. Zaterdag 22 augustus. De legendarische brokante van Templou behoeft nauwelijks nog een introductie. Met kilometers aan brokante en duizenden schatten is dit een van de grootste en bekendste rommelmarkten van Europa. Beide reizen zijn inclusief. Luxe busreis, ontbijt op de bus, vrije tijd op de markt, gezellige sfeer met gelijkgestemde schattenjagers. Slechts €49 per persoon per dagreis. Reserveren kan via 0496 535 453 of je komt naar Draak Vintage, Heide 87A 3920 in Lommel. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via de website www.draakvintage.be.
1: Bosrand, buiten gewoon genieten.
2: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buiten gewoon genieten.
2: You need this.
3: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
4: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
5: Bij Karweiwerken Evertier staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evertier zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.

0: Meubelen Geussens. Meubelen Geussens, in het centrum van Meeuwe in Oudsbergen. Check meubelengeussens.be en volg ons op Facebook.
1: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
2: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
3: Liefde voor Limburg. Kami Kolenbunders, Vlaams parlementslid van PvdA. Mijn liefde voor Limburg is in dat solidariteit met Alden Schoonheid in de schaduw van de mijnen. En Alden Schoonheid, wat dat er is, maar vooral Limburg samen.

Nick Cave en Kylie Minogue met Where the Wild Roses Grows. En dat was het alweer voor de popclassics voor vanavond. Ik ga je nog laten met deze absolute klassieker van INXS. Volgende week dan ben ik er weer met meer popclassics. Geniet nog van je weekend en tot volgende week. Dag.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen.

0: www.interieurbeautique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig

0: zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wabrief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluid in Bree.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
2: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner. Of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
2: You need this.
1: Zeker in verzekeringen.
3: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
1: certas.be.
3: Certas, dat is C-E-R-T-A-S-S.
4: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JNB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
5: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
6: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
5: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service. Ook aan huis geleverd.
6: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
5: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.
7: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
8: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
9: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook. Van Maas tot Kempen, altijd dichtbij, altijd FM Goud.
2: And for love's sake, each mistake, oh you.

of Hollandé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München, maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets en info.

0: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Schat, volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt gij alvaste ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel. Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499-23-2650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
2: Thuisverpleging Norsa-team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
3: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
4: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
3: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
0: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
5: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk, ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
6: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
7: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
8: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivokale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivokale zonneglazen.
9: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
10: FM Goud. Liefde voor Limburg.

maand bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.interieurboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
8: Elke zondagochtend tussen 7 en 10 gebeurt er iets magisch. In de studio's van FM Goud Limburg.
9: Ja, ik was

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.radioclassiek.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen. De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf, Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen.